uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het midden.

De oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer, de temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hantavirus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer, de temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland gaat de repatriëring leiden van 2 zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaap Verdië voor anker ligt. 3 passagiers, onder wie 2 Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. Wel is medisch personeel aan boord gegaan om de patiënten te onderzoeken. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Ondanks het staakt het vuren blijft het onrustig in het Midden-Oosten. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is hij eerder op de avond in de Rotterdamse Tarwewijk het slachtoffer geworden van een steekincident. Maar waar precies is onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Daar wordt bekeken hoe de witsnuitdolfijn kan worden gered. Witsnuitdolfijnen komen vooral voor in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het gebeurt maar heel zelden dat er eentje in Nederland aanspoelt. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In het midden, westen en zuiden van het land komen mistbanken voor. Wees daar dus extra alert wanneer de weg op gaat. Verder één file op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend. 7 kilometer en 10 minuten komt vanwege de wegwerkzaamheden op de N247.

0: Lunch Break Top 3.
1: We maken tegenwoordig ook overal remixen van, hè? Ja, als je dit hoort.
2: Rotterdam, de muziek van de stad.
0: Tom's Lunch Break.

0: gonna see my old pop and I know never gonna see his old pop and I smoke.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het

0: personeel aan boord gegaan om de patiënten te onderzoeken. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Ondanks het staakt het vuren blijft het onrustig in het Midden-Oosten. De Rotterdamse politie heeft tegen middernacht een zwaargewonde man aangetroffen in een auto. De man is met steekwonden naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk is hij eerder op de avond in de Rotterdamse Tarwewijk het slachtoffer geworden van een steekincident. Maar waar precies is onduidelijk. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Op het strand bij Egmond aan Zee is een levende witsnuitdolfijn aangespoeld. Het zoogdier wordt met natte doeken koel gehouden. Later wordt het overgebracht naar SOS Dolfijn. Daar wordt bekeken hoe de witsnuitdolfijn kan worden gered. Witsnuitdolfijnen komen vooral voor in de noordelijke Atlantische Oceaan. Het gebeurt maar heel zelden dat er eentje in Nederland aanspoelt. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaamaan een beetje op gang. Er staat zo'n 20 kilometer file in het land. Onder andere op de A7 Hoorn-Zaanstad wordt langzamer gereden voor Purmerend. 7 kilometer en 10 minuten komt deels vanwege de wegwerkzaamheid op de N247. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag-Utrecht bij De Meern. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Nieuwebrug een file van 20 minuten.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de drukte gelukkig wel mee. Er komt wel in het midden, westen en zuiden van het land hier en daar wat mistbanken voor. Wees dus extra alert als je daar de weg op gaat. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en De Meern een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht. En er is nog één rijstrook dicht op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht na een ongeluk. Kan wel elk moment worden vrijgegeven. Momenteel nog een kwartier vertraging vanaf Gorkum.

0: stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden aan boord van een Nederlands cruiseschip dat bij Kaapverdië voor anker ligt. Drie passagiers, onder wie twee Nederlanders, zijn aan boord van het schip overleden, hoogstwaarschijnlijk aan het Hanta-virus. Nog een andere zieke ligt in Johannesburg in een ziekenhuis. De Kaapverdische autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend om de zieke bemanningsleden van boord te halen. De Amerikanen gaan vastzittende schepen in de straat van Hormuz wegleiden. Na de aanvallen van de VS en Israël eind februari sloot Iran de zeestraat af. Veel schepen liggen daardoor al weken voor anker. President Donald Trump schrijft op sociale media dat schepen die niets met het conflict te maken hebben worden verplaatst. Op veel schepen zou een tekort zijn aan voedsel en andere benodigdheden. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de meivakantie is het een stuk rustiger dan anders op de weg. Veel dagelijks files zijn korter dan anders. Wel een paar uitschieters. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert ongeveer een kwartier extra. Twee rijstroken zijn dicht door werkzaamheden. Dan goed nieuws over de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Woerden is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Reewijk nog wel een file van 7 kilometer en 10 minuten. En het is druk op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 8 kilometer en 20 minuten.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits valt reuze mee. Er staat zo'n 80 kilometer verspreid over het hele land. Op de meeste plekken rijdt het soepel door. Hier en daar een dagelijkse file, maar die zijn niet langer dan 5 minuten. Een paar kleine uitschieters. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert 6 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. Dan is er een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20, komende vanuit Gouda. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein, een kwartier extra over 8 kilometer. Eén rijstrook is er dicht. En tot slot de A27 nog, Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is het druk. Een file van 5 kilometer kost je 10 minuten aan extra reistijd.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: gebeurt in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de dag van de dodenherdenking is het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam beklad. Schoonmakers zijn nu bezig om de rode verf te verwijderen.

0: ook andere treinen uit. Zo reden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel rijdt tot Zoetermeer-Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda worden bussen ingezet. ProRail heeft een aannemer ter plaatse, maar kan nog niet zeggen hoe lang de storing nog duurt. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolf Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt vandaag niet veel voor en is nu ook alweer op zijn retour. We zitten nog net boven de 40 kilometer file in het land. De langste file staat op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 3 kilometer en 20 minuten. Door een pechgeval, een kapotte vrachtwagen, is de rechterrijstrook dicht. Verder goed nieuws over de A20 Gouda Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging. En dan nog de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert 4 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken afgesloten.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits zijn opgelost. Er zijn nog twee plekken die opvallen. Allereerst de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-West en Buitenveldert. 5 kilometer, 10 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht door wegwerkzaamheden. En bij Lexmond staat een kapotte vrachtwagen op de A27... als je onderweg bent richting Utrecht vanuit Breda. Vanaf knooppunt Gorkum een file van 10 minuten, want de rechterrijstrook is dicht.

Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: het in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal

0: heeft de zaak in onderzoek. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag wordt langzaam weer hervat. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het treinverkeer vanochtend voor een deel stil. De storing werd vanochtend vroeg ontdekt. Daardoor reden er ook geen treinen vanaf Den Haag Centraal naar onder meer Enschede en Leeuwarden. De stoptrein naar Tiel reed tot Zoetermeer-Oost. Tussen Zoetermeer en Gouda reden bussen. Veel gewonden bij een schietpartij op een Amerikaanse kampeerplaats met jongeren. Zeker 10 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Eén of meer schutters zouden de bossen rond de kampeerplek in zijn gevlucht. Op de kampeerplaats bij Arcadia Lake, 20 kilometer ten noorden van Oklahoma City, waren veel jongeren aanwezig. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zullen zijn. Rudolph Giuliani is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De oud-burgemeester van New York zou in kritieke maar stabiele toestand verkeren. Zijn woordvoerder zegt niet wat er met Giuliani aan de hand is. Van 1994 tot 2001 was Giuliani burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij een tijdje de advocaat van president Trump. Het weer, eerst nog nevel of mist, daarna zonnig met alleen in het noorden af en toe een buitje. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

Street. Mike Rondell en de High Five en Tommy or Not Tommy. Zeg een hele goede morgen en we gaan lekker van start met heerlijke muziek in dit koffieuurtje. Electric Boogeyman en The Break.

Lordy and Royals. Let me live that fantasy. Ja, een paar leuke nummers. En daarna hoorden we niets meer van haar. Ook van deze dame hoorden we niks meer. Doe. And the beautiful thing. 12 minuten over 10.

Sara en Sigero. En daarvoor hadden we een nummertje van Dol. Gaan we nu over naar Madonna en Sabina Carpenter.

0: Madonna and Sabina Carpenter. Bring your love. Ja, Sabina, dat had best wel een dochter van Madonna kunnen zijn.
1: I got something I want to talk about.
0: Twee blondjes. Over naar wat oudere klanken van G. Vincent Edwards.

0: Dara and It's a Beautiful Day. Ja, we gaan zo eens even kijken waar het vaststaat op de Nederlandse autowegen. Ik hoop nergens, maar ja goed, je kan er altijd eentje onderweg tegenkomen.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de N261 in Brabant. Richting Waalwijk file voor Kaatsheuvel. 3 kilometer en 15 minuten.

Een nummertje van B. Lion. En de Happy Children. En meestal zijn kinderen wel, ja, erg tevreden en erg blij. Vooral als papa en mama ook hun best doen.

and Michael. And the Sun is Born. Nou, de zon is al heel erg oud, hoor. Hetzelfde als de maan, die is ook al heel erg oud. Ja, en de aarde natuurlijk ook. Hier is Sina Spiro. Material.

0: Lisa Risa en Cold Jam.
1: That's enough. Altijd en overal. Altijd en overal. De beste muziek op jouw Radio Amerika.
0: Lady Wider, hier zijn de Dire Straits. En luister nog steeds naar Op de Koffie. En bij mij is het een lekker bak cappuccino.

Johnny Wendley, Eric B, Reckin. En het zijn echte vrienden van mij. Friends! Tot aan de klokken van 11 uur heb ik deze voor je van Kanye West.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Burgemeester Halsema heeft geen goed woord over voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Ze noemt het een ongelooflijk laffe daad, vernielzucht en opzettelijk beschadiging van ons Nationale Monument. Ook Haagse politici uiten massaal hun woede over het bekladden van het monument op de Dam. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het monument op tijd schoon te krijgen voor de dodenherdenking om 8 uur. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag komt weer op gang. Door een kapotte kabel bij Moordrecht viel het vanochtend voor een deel stil. De storing werd vanochtend vroeg ontdekt. Door de storing reden er ook geen treinen van Den Haag Centraal.

0: Sinds juni 2022, vooral door de Amerikaanse importheffingen. Afgelopen oktober bereikte de cryptomunt met $125.000 zijn hoogste waarde ooit. Videogamewinkel GameStop wil voor ruim $55 miljard veilingsite eBay overnemen. Het bod is opvallend. GameStop heeft een beurswaarde van $12 miljard, terwijl eBay $46 miljard waard is. Om eBay te kunnen overnemen moet het bedrijf $20 miljard lenen. 5 jaar terug kwam GameStop in het nieuws na een hype over de aandelen. Die stegen toen in korte tijd hard in prijs. Later stortte de koers weer in. eBay stamt uit 1995 en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot hebben gemaakt. Van 2004 tot en met 2020 was het ook de eigenaar van Marktplaats. Het weer, vanmiddag flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het Radio
1: Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

Tina Charles. And you set my heart on fire. De 6 minuutjes over 11. Hier bij Radio America. Lekker door met

Aya Nakamura. En dan komt er eens een heerlijk nummertje. Nog niet zo heel gek oud, maar toch wel eventjes weer lekker om terug te horen. Hier is een nummertje en dat heet Skateboard. En dat wordt gezongen door Benny.

Skate Boys. Leuk nummertje. Benny. En de Koppeteens. Heerlijk nummertje. Eentje die eigenlijk helemaal niet mooi. Ja, zo zijn er veel nummers. Je hoort ze niet meer, behalve bij Radio Amerika natuurlijk. 12:11. En hier zijn de 5 Star. Somewhere, somebody.

0: Woody Withers en de Menzies Boy. Nou, lekker nummertje toch? Dan gaan we eens even kijken wat we onder dit hele mooie knopje.
1: Hier klinken de classic hits net even anders. Radio Amerika.
0: Nou, die klinken zeker heel anders, ja. Als ik dit nummer hoort wel. Divinity van de Toren.

Dimitri van de Toorn. En hey, kom aan, blijf niet staan. Doe maar zeker niet. Stevie Milton. No one else. Even lekker voetjes van de

0: And no one else. We gaan even kijken hoe het is op de Nederlandse autowegen. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Iedereen moet natuurlijk, als ze in de auto zitten, moeten ze natuurlijk wel weten dat ze veilig door kunnen rijden.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Komende vanuit Arnhem file vanaf Zevenaar. 3 kilometer en 10 minuten.

Alex Warren. Fine Place to Die. Nou eventjes over naar wat anders, hoor. Ja, dat is Fine Place to Die. Ja, oké. Nou, de Jets. Why not me?

Why Not Me? The Jets. En het zijn twee niet onaardige dames om aan te zien. Allebei rode lipjes, rood haar en een wit haar. Hier is Billie Joe Spears. What I've Got In.

Keer op keer. Loop maar naar de maan. Nou, ik ga mij afvragen, hoe moet ik dat doen? Ik weet wel dat je kan vliegen naar de maan. Maar lopen? Nee. Hier is een ouwtje van Georgie Fame. And get away.

Ja, die Lois, die heeft altijd het geluksnummer. The lucky number. Nou, ik hoop dat ik ook eens een keertje geluk heb in die mooie loterij waar ik mee meespeel. David Austin. Turn to gold. Dat is mooi. Dat is heel mooi. 10 minuutjes voor 12. Op naar de lunchtafel van Tom Jacobs.

0: David Austin. Muziek uit vervlogen tijden. Ja, die hoor je hier bij Radio Amerika hoor. Hier hoor je echt van alles en nog wat.
1: 24 uur per dag.
2: 24 uur per dag.
3: Muziek voor jong en oud.
1: Dit is Radio Amerika.
0: Nou, laten we eens eventjes wat vlotjes horen. Lekker joh. Captain Hollywood Project. Only with you.

Captain Hollywood Project. And only with you. Ja, en ik ga je graag morgen weer verwennen met hele mooie muziek. Hierna het nieuws weer. En als er is verkeer. En ik zie je graag morgen terug aan de andere kant. Arthur Connelly als laatste.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De politie is op zoek naar 3 personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde. Cryptomunt Bitcoin is voor het eerst in lange tijd weer boven de $80.000 uitgekomen. In februari daalde de waarde nog tot het laagste niveau in jaren. Andere cryptomunten

0: waard is. Om eBay te kunnen overnemen moet het bedrijf 20 miljard lenen. 5 jaar terug kwam GameStop in het nieuws na een hype over de aandelen. Die stegen toen in korte tijd hard in prijs. Later stortte de koers weer in. eBay stamt uit 1995 en is een van de eerste bedrijven die het online winkelen groot
1: Radio
0: hebben gemaakt.
1: Met de ANWB.
0: Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer.
2: Tim Schaap
0: de maxima
2: van de
0: schommelen tussen de 15 en 20
2: op de
0: graden.
2: A12 vanuit
0: tot
2: Arnhem naar de Duitse grens
0: nieuws.
2: Vanwege de grenscontroles. 3 kilometer en bijna 15 minuten.
1: En dan nu, Tom Jacobs.
3: Jouw smaak. Jouw radio. Amerika.
1: Je zingt ze allemaal mee.
3: Tom Jacobs. Kids for me.

Maandagmiddag 4 mei vandaag. Het is doodherdenking. Dan gaan we weer tot aan de klok van 1 uur. Tom's Lunch Break op Radio America Rotterdam. En die eerste plaat die we nu draaiden, is zo lekker hè. Hij werd uitgebracht in 1980. Geschreven en geproduceerd door Willie Lester en Rodney Brown. En stond op het album You Got What It Takes. Het is Bobby Thurston. Heerlijk! Hij werd geboren in 1954 in Washington D.C. en werkte onder andere samen met legendarische producers van Prelude Records. Een belangrijk disco-label destijds. Hij had meerdere clubhits, maar bleef vooral bekend om dit nummer. En wat is dit lekker! Goed, vandaag gaan we een beetje uitdiepen over het 4 mei gebeuren. Morgen over het 5 mei gebeuren. Ik heb het een en ander opgezocht.

0: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Ieder met eigen herinneringen en gedachten.
1: Op 5 mei vieren we onze bevrijding. Maar beseffen we ook dat vrijheid niet vrijblijvend of vanzelfsprekend is. Ontdek wat jij kunt doen op 4 en 5 mei.nl.

Wat een prachtige plaat is dit toch eigenlijk? The Moody Blues, Had to Fall in Love. En daarvoor hadden we trouwens nog It's Party Time van Bobby Thurston en Bobby Womack. Ja, ik zit het helemaal door elkaar heen te halen, jongens. Echt. Bobby Womack, dat was nog de periode voordat Womack en Womack kwam. En waar ook nog Curtis Mayfield en Move On Up. Goed, het is vandaag maandag 4 mei, dodenherdenking 2026. Het is een van de belangrijkste nationale herdenkingsmomenten in Nederland. De manier waarop deze dag dus wordt ingevuld is eigenlijk in de loop der tijd totaal veranderd. Maar de kern is hetzelfde gebleven. Stilstaan bij oorlogsslachtoffers en het belang van vrijheid. Ja, en er is een hele lange periode is er geweest dat heel veel, vooral jongere mensen, zoiets hadden van nou, het zal wel. Maar ja, aangezien we dichter bij oorlog zitten tegenwoordig dan bij vrede, heeft het toch weer een andere lading gekregen. Althans, dat is uitgezocht. Maar er zullen altijd mensen zijn die zoiets hebben van ja, het zal wel, laat maar. Maar goed, hey, als we gaan kijken naar de periode 4 mei, vlak na de oorlog. Ja, direct na die oorlog, die draaide 4 mei vooral om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De nadruk lag eigenlijk op de Nederlandse militairen en verzetstrijders die tijdens de oorlog waren omgekomen. En in die periode kende je die mensen ook. De herdenkingen waren eigenlijk vaak lokaal georganiseerd bij monumenten in dorpen en steden. En de sfeer die was eigenlijk best persoonlijk en rauw. Bijna iedereen kende wel iemand die was omgekomen in die periode. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam ontstond al snel met de 2 minuten stilte om 8 uur als een centraal moment. Vanavond ook weer zijn er 2 uitzendingen. Eentje van de Waalsdorpse vlakte en eentje vanaf de Dam in Amsterdam. Waar ook koning Willem-Alexander zijn toespraak zal geven. En ik ben zelf altijd wel 2 minuten stil. Ja, en aan de andere kant zeg ik van het moet niet zo zijn dat je eigenlijk 2 minuten in een heel jaar erover nadenkt. Maar het zou misschien mooi wezen als toch ook wel weer eens een keertje wat vaker erover na te denken. En daar heb je eigenlijk die 2 minuten niet echt voor nodig.

Goed, zoals ik in het begin al zei, ik heb wat dingen voor je opgezocht. Gewone berichten, hè, waarvan ik dacht, nou ja, weet je, hè, leuk. Over het algemeen zijn de berichten natuurlijk heel erg van de natuurbranden die geweest zijn. En eigenlijk allemaal wel onder controle zijn. Ja, het moment dat die natuurbranden er waren, trok hierover waar ik nu zit. Live uit te zenden, zo richting Rotterdam. Trok er ook zelfs over Almere heen. Ik heb gewoon foto's op social media gezet. Maar inderdaad, een zonsverduistering was het totaal hier ook. Dat was heel apart trouwens. Ja. Hey, even over die 4 mei, hè. Ja, vanaf de jaren 60 en 70 werd eigenlijk de herdenking een stuk breder. Niet alleen slachtoffers uit Wereldoorlog 2, maar ook uit latere oorlogen en vredesmissies die werden herdacht. Er kwam meer aandacht voor verschillende groepen slachtoffers, zoals de Joden, de Roma en de Sinti. En de jongere generaties kregen een grotere rol, zodat de herinnering eigenlijk levend blijft. Ja, de organisatie werd landelijker en formeler, met het Nationale Comité 4 en 5 mei als coördinator. Ja, en ik weet niet wat jij gaat doen natuurlijk vanavond. Maar ik weet wel dat ik in ieder geval stil ben die 2 minuutjes om 8 uur. Ja. Zoveel respect moeten we toch eigenlijk op kunnen brengen met z'n allen. Hè? Dacht het wel. En trouwens, een bultrug Timmy. Timmy! Ja, ik blijf het een goede naam vinden. Bultrug Timmy, die zwemt weer in open water, hè? Ja, de walvis is, die lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Maar die is zaterdag toch weer losgelaten in het open water van de Noordzee. Timmy die werd met een schip naar Schagerrak gebracht. Als ik het zo goed uitspreek. Het deel van de Noordzee tussen Denemarken en Noorwegen in. Daar is de bultrug in open water losgelaten. En dat was wel mooi. Voor hij wegzwom, kwam hij heel even boven water en spoot een mega grote straal water de lucht in. Wat lekker, jongens. Ik ben altijd blij, weet je wel. Als een dier gered kan worden, hij gaat weer vrij zwemmen. Hopen dat hij wel zijn weg goed blijft vervolgen. En niet dat hij straks zegt van, nou weet je, ik lag wel lekker op die zandbank. Ik ga nog een keertje terug. Lijkt me niet verstandig. Helemaal niet. Mocht je het eten zijn, eet smakelijk trouwens. Ja, dat het hier maar goed mag wel komen. En ben je aan het werk? Werk ze. Dan heb ik voor tijdens het werk hier een heerlijke plaat voor je. Candy Staten. We kennen het er allemaal nog van die grote hit Young Hearts Run Free. Maar dit is Hallelujah Anyway. Goedemiddag.

Jawel, hè. Grant Miller heet hij. Colder Than Ice. Daarvoor hadden we nog Martin Garrix en Bibi Rexha. En In the Name of Love. Heerlijk. En we draaien natuurlijk die heerlijke plaat van Hallelujah Anyway van Candy Staten. Die hadden we ook nog. Overigens de makers en acteurs van de Blair Witch Project. Hé ja, gaat er eens een lampje bij branden. De Blair Witch Project. Zet ik weer mijn handen voor mogen. Spannende film, joh. Die werken aan de ontwikkeling van een reboot van de bekende horrorfilm uit de jaren 90. De film die wordt ontwikkeld door Lionsgate en geregisseerd door filmmaker Dylan Clark. Dat meldt de Hollywood Reporter. Dus nou, hé, hou je vast. Er zit er weer eentje aan te komen. En het leren jasje van dat George Michael droeg in de videoclip van zijn nummer Fate uit 1987 is bij een veiling voor £176.400 van eigenaar gewisseld. Ja, dat is omgerekend ongeveer zo'n €204.000. Dus best heel, heel veel eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Goed, we zijn een beetje vanaf begin 4 mei viering, vlak na de Tweede Wereldoorlog, tot de jaren 60 en 70. Maar als we dan eens gaan kijken hoe het tegenwoordig gaat. Ja, tegenwoordig gaat het wel iets anders, hè. Ja, tegenwoordig heeft 4 mei een bredere en inclusievere betekenis. We herdenken de Nederlandse oorlogsslachtoffers waar ook ter wereld gevallen. Ja, en de nationale ceremonie op de Dam is het belangrijkste moment met de aanwezigheid van de koning Willem-Alexander. En om 8 uur dan is er nog steeds die 2 minuten stilte die door het hele land wordt gehouden. En dan hoop ik ook altijd maar dat jij je er heel even van houdt. Het is maar 2 minuten. 2 minuten. En dan heb je ook van die mafklappers die gaan lopen schreeuwen op straat precies om 8 uur. Dan denk ik van, hoe respectloos kun je zijn? Er zijn trouwens ook veel lokale herdenkingen, stille tochten en educatieve projecten. En wat opvalt is dat de nadruk steeds meer ligt op de bewustwording en de reflectie. Wat betekent vrijheid vandaag de dag? Nou, de vrijheid die is toch eigenlijk best wel ver te zoeken. En hoe kwetsbaar is die? Nou, die is dus heel, heel kwetsbaar. Dus ik hoop dat je daar een klein beetje bij stil wil blijven staan. Ik heb nog een paar platen voor je, want dan zit het alweer richting de klok van 1 uur. Dan gaan we naar het nieuws. En dan zit het er voor vandaag weer op voor mij. Morgen gaan we 5 mei behandelen. Bevrijdingsdag. En dat is een mooie dag.

lekkere plaat hoor dit. Jeroen van de Boom, jij bent zo. Hey, ik dank je wel voor het luisteren. Het loopt weer naar de klok van 1 uur. Dus we gaan even luisteren naar het nieuws van 1 uur zo dadelijk. En dan wens ik je heel veel plezier met de verdere programma's hier op Radio America Rotterdam. Bij levende welzijn ben ik er morgen weer. En dan gaan we 5 mei behandelen. Bevrijdingsdag. Hey, dank voor het luisteren. Een hele mooie middag. Maak er wat van, hè. Dan doe ik het ook. Hey. Ik ben vanavond 2 minuten stil om 8 uur. Jij ook?

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden, zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen 2 vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een 4de inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. De politie is op zoek naar 3 personen die vannacht het Nationaal Monument op de Dam hebben besmeurd met rode verf. De verdachten zijn op de fiets gevlucht. Ze droegen regenkleding en hadden een witte Big Shopper bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden. Op het monument is de tekst genocide geschreven. Inmiddels zijn schoonmaakploegen bezig de verf te verwijderen. Bij het monument vinden vanavond de plechtigheden rond dodenherdenking plaats. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag zijn documenten ontdekt van verzetstrijder Wim Ozenbrug. Hij was een spil in het Haagse verzet in de oorlogsjaren. Er zijn ook valse stempels, blanco-persoonsbewijzen en voedselkaarten voor concentratiekampen aangetroffen. De spullen werden ontdekt bij de voorbereiding van de verhuizing van het archief van de bibliotheek. Volgens de bibliotheek geeft de vondst een unieke inkijk in hoe het Nederlandse verzet opereerde.

Dat waren Esther en Amy Overin met Cinderella Rockefeller. Een absolute nummer 1 hit uit 1968. En dat was oorspronkelijk bedoeld als een parodie op de vaudeville muziek uit de jaren 20. En vraag me niet wat het is. Ik heb er geen verstand van. Ik was nog niet geboren. Dus ik kan er ook niet over oordelen of het echt zo is. Maar door die geweldige stembeheersing van Esther en natuurlijk die aanstekelijke energie van Amy werd het een wereldwijd fenomeen met een stukje pure nostalgie. En ja, ik kan er ook niks aan doen. Heel veel vakanties zitten weer op. De kinderen weer naar school. En het is vandaag 4 mei. Deze maandag tot de klok van 2 uur het programma Platenprak. En vanavond moet je eventjes in Nederland, althans als je in Nederland bent, even 2 minuten stilhouden. Want dan herdenken we natuurlijk eventjes de oorlog van 40-45. Lekker door met de muziek. Angel of Mine, Frank Duval. Die kennen we natuurlijk van de crimiserie Derek. Ik zeg goedemiddag.

het jaar 2000 schreven Mirjam Timmer en Johan van der Veen geschiedenis door met een Friestalig nummer de eerste plaats te bereiken in de top 40. Weer bist u, oftewel Twars. Dan gaan we van 2000 een sprong terug naar 79 maken en verruilen de akoestische gitaren voor de echte golf van elektronische popmuziek. Gary Numan en zijn Tubeboy Army creëerden een duister, bijna buitenaards landschap. Het is een plaat zonder een echt refrein, maar met synthesizers riff die destijds insloeg als een bom en de muziekwereld voorgoed veranderde. Our Friends Electric.

0: René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: schitterend toen de tijd. De zanger uit Volendam, hier natuurlijk een stuk volwassener, met natuurlijk De Morgen is gekomen. Jan Smit, dan gaan we nu eventjes naar een verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: Vandaag is Jackie Jackson jarig, geboren op 4 mei 1951. En hij is misschien niet de bekendste Jackson, maar wel een hele belangrijke. Jackie was een van de oprichters van de Jackson 5. Samen met zijn broers scoorde hij grote hits als I Want You Back en ABC. De nummers stonden bovenaan de hitlijsten en maakten de groep wereldberoemd. Hoewel zijn broer Michael Jackson vaak in de spotlight stond, was Jackie juist de stabiele kracht op de achtergrond. Hij zorgde voor harmonie in de groep en hield alles bij elkaar. En toen de groep later doorging als The Jackson, bleek Jackie natuurlijk een vaste waarde. Hij stond op het podium, maar werkte ook achter de schermen mee aan het succes. Jackie Jackson laat zien dat hij niet alleen vooraan hoeft te staan om belangrijk te zijn, want zonder hem had de Jackson 5 waarschijnlijk nooit zo groot geworden. En wij gaan draaien natuurlijk ABC en het hele artikel is natuurlijk te lezen op www.popmagazine.nl.
2: Platenprak met René van Elst.

De Frog Song uit 1994. En van die harmonie van de kikker stappen we over naar de cynische humor van een andere grootmeester, Paul Simon. 50 Ways to Leave Your Lover.

0: Abdul Rush. Levenlegend geweest de voormalige choreografe van Janet Jackson. Dat ze veel meer kon dan alleen strakke danspasjes met deze prachtige ballad. Die maar liefst 5 weken op nummer 1 stond in de Amerikaanse Hot 100. Even kijken, we hebben een inbraak hier.
1: Wat gebeurde er op deze dag in de popgeschiedenis?
2: Wat gebeurde er op deze dag in de popgeschiedenis?
1: Je hoort het nu bij René van Elst.
2: Je hoort het nu bij René van Elst.
0: Op 4 mei 2008 werd het ouderlijke huis van Motown-legende Martha Reeves het doelwit van een opvallende inbraak. Reeves, bekend als de krachtige stem achter Martha en de Vandellas, had in het huis een grote verzameling opnameapparatuur staan. Apparatuur die ze jaren had gebruikt tijdens optredens, repetities en persoonlijke projecten. Die ochtend bleek dat er voor bijna $1 miljoen aan spullen was verdwenen. Het ging om luidsprekers, microfoons, mengpanelen en zelfs karaoke-machines. Vele van onverzekerd en van grote emotionele waarde. Maar het verhaal nam al snel een onverwachte wending. Later die dag kreeg de politie een melding van het pandjeshuis in Detroit. Een man probeerde daar een deel van de gestolen apparatuur te verkopen voor slechts $400. De eigenaar vond dat verdacht en schakelde de politie in. Niet veel later werd de verdachte gearresteerd en kon een groot deel van de apparatuur worden teruggevonden dankzij serienummers en herkenbare kenmerken. Voor Martha Reeves was het een schokkende gebeurtenis, maar ze liet zich niet uit het veld slaan. Ze bleef optreden, bleef werken en bleef inzetten voor de muzikale cultuur van Detroit. De inbraak liet sporen na, maar haar veerkracht en passie bleven onaangetast. Het hele artikel kan je natuurlijk lezen op www.popmagazine.nl. En wat dacht je van deze plaat uit 1964? Dancing in the Street.

Dus Ferry's fluwele stem in dit nummer dat je onmiddellijk meeneemt naar een broeierige zomeravond. Pure klasse uit de 80's. Oftewel Slave to Love, Brian Ferry. Dan gaan we nu van die verleiding van Brian Ferry terug even naar de samenwerking van Eigen Bodem. Met de stemmen van Agda en Munnik, combineerd met de rockenergie van Dikhout, krijg je iets magisch. Deze dus, Mijn Houten Hart, de Puma's.

Thomas en mijn grote hand. We zitten zo'n beetje aan het eind van het programma. Waarschijnlijk heb je één persoon gemist, dat was mijn broer. Maar die is er morgen gewoon weer bij. En morgen zijn we er dan ook inderdaad tussen 1 en 2 met het programma Platenprok. Ik ga eruit met Simply Red en Jericho. Dan wens ik je nog een hele fijne maandag. En maak er wat van. Dag.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door 2 projectielen toen het in de buurt van de haven van Yaskvor bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. De agenten die eind vorig jaar een auto in Den Haag achtervolgden zijn niet verantwoordelijk voor de fatale crash die daarop volgde. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek. Bij het ongeluk op 4 december kwamen 2 vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om. Een 4de inzittende raakte gewond. De bestuurder negeerde een stopteken waarop een achtervolging plaatsvond. De auto reed vlak voor het ongeluk meer dan 140 km per uur. De voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles NAC hoeft niet ongeldig te worden verklaard en niet te worden overgespeeld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht beslist. NAC was naar de rechter gestapt om de met 6-0 verloren wedstrijd vanwege het meespelen van Dean James, die niet meer over de Nederlandse nationaliteit zou beschikken. De KNVB stelt dat meer spelers een buitenlands paspoort bezitten en dat dit geen reden is om wedstrijden ongeldig te verklaren. De rechtbank gaat hier dus in mee. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk, een behoorlijk lange file op de A2, komen er vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en afrit Everdingen 6 kilometer en een uur extra. Er is maar 1 rijstrook open. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Verder vielen door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug, even voorbij Arnhem. Je hebt daar minder rijstroken, daarom de file op de A12 vanaf de Duitse grens, ongeveer 15 minuten. En dan bergingswerk op de A12.

0: Ja, Kane, Remy en The Bank. Je hoort van alles voorbij komen. Liefhebber bent van muziek en een beetje kwaliteitsmuziek. Zeker.
1: 1000 stunden.

0: Nee, weinig airplay gehad op de Nederlandse radio. Heb het Corona und verlust und jetzt.
1: Zometeen in Afternoon Delight.

0: was dit. Jouw favoriete radiostation, die luisteraar Afternoon Delight met Vijfhuizen. Met heel veel plezier voor samengesteld. En ik met heel veel plezier ben ik het aan het presenteren, zeker.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Is met hem met Van Gogh.

0: gaat dit als die naar mij in 1999. Een beetje voor het millennium, René Vroeger. Met Your Place or Mine. Met de en van Gogh hoorde je voor René Vroeger. Hè?
1: Take a trip back in time and sing along the hits of yesterday. Music and
0: more. Mocht je nou net papa of mama geworden zijn of opa of oma, ik heb een mooi liedje voor je. De 3J's en Wieglied 2.0. We staan even.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wat korte files verspreid over het land die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. 3 opvallende en om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen is een ongeluk gebeurd. Er staan een vrachtwagen en 2 personenauto's bij betrokken. In Rijstok is daar maar open. De vertraging is opgelopen tot ruim 3 kwartier. Verkeer richting Den Bosch kan omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek 8 kilometer met een kwartier oponthoud. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En tenslotte is er druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Wezel en Roermond-Oost 3 kilometer file met 25 minuten vertraging.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt
4: uit de jaren 90.

high energy en zo, weet je wel. Nou, dat is wel leuk om die ook een keer te horen. Nou goed, we gaan door met de betere plaatjes. Leuke rollator discplaat voor je trouwens. Wel een beetje een hele oude. Ja, Archie en de Bell en de Drells. Archie Bell en de Drells. Met Tighten Up zometeen nog de rollator discplaat. Maar zover is het nog niet. Is Gwen Stefani en Wind It Up.

Saturdays, van Emily Sunday. Samen met Jules Holland, Gio en Jos en nog vele, vele anderen. Ze konden het niet alleen in die tijd. Frank Hoek en Casper Hits nu met de hip.

Just Simple Minds and Don't You Forget About Me. In Afternoon Delight nu nog een kleine toegift in de vorm van Enrique Iglesias en Be With You. Nou, dat hoop ik zo snel mogelijk weer te zijn. Als een van de programma's weer draait op dit radioseizoen, komt het helemaal goed. Dit was Afternoon Delight voor deze keer. Laat je achter. Enrique Iglesias, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn 2 drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. Zaterdag wordt in Rusland de dag van de overwinning gevierd. De Russische president Poetin zou een tijdelijk staakt het vuren voor die dag willen voorstellen. Het is niet bekend of Oekraïne zal instemmen met het bestand. Iran heeft een Amerikaans marinefregat aangevallen, schrijft het Iraanse staatspersbureau Fars. Het fregat zou Iraanse waarschuwingen hebben genegeerd. Het oorlogsschip werd geraakt door 2 projectielen toen het in de buurt van de haven van Yazkfur bij de straat van Hormuz. De Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt door Iraanse raketten, schrijft een verslaggever van het Amerikaanse medium Axios op X op basis van een Amerikaanse functionaris. De 33-jarige man die ervan wordt verdacht een aanslag op Amalia en Alexia voor te bereiden, ontkent met klem dat hij de prinsessen zou willen doden. Dat zei zijn advocaat vanochtend in de rechtbank in Den Haag. Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen zou in het bezit zijn geweest van bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd. Ook zou hij een handgeschreven blad hebben gehad met daarop de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. En op minstens 2 plekken is vandaag het luchtalarm afgegaan. Op 4 mei mag het luchtalarm niet getest worden omdat het een nationale feestdag is. In veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord ging het om een menselijke fout. Het testen van de luchtalarmen valt onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's. Een woordvoerder vermoedt dat meerdere veiligheidsregio's de memo hebben gemist. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.
4: Welkom.
3: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
5: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
3: Lekker voor onderweg.
6: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links. Nee, rechts.
0: Car Classics.
7: Ik rij met je mee.
0: Album Alphabet.

0: Ik had verteld dat we nog bij Tango in the Night waren van Fleetwood Mac, dat ik niet altijd de hits herkende van de band. Ik weet nog wel dat ik bijvoorbeeld Big Love voor de eerste keer hoorde en toen had ik zoiets van, wat goed, wat is dit? Toen kwam ik achter dat het om Fleetwood Mac ging, had ik eigenlijk ook toen ik voor het eerst dit nummer hoorde. Het duurde heel lang voordat ik erachter kwam dat het hier om Fleetwood Mac ging, maar het blijft gewoon geweldig dit. Tusk, en zo heet ook het album waar het nummer op staat trouwens.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En volgens sommige mensen is dit zelfs het beste album dat Fleetwood Mac gemaakt heeft. Nog beter dan Rumours. Ik vind het een heel erg goed album. Ik weet niet of ik hem beter vind dan Rumours, maar dat ik hem goed vind, dat staat zeker vast. Een van de beste platen die de band gemaakt heeft, zeker zeker. Hey, hartelijk welkom bij onze tracktocht. We gaan weer een reis maken langs de mooiste albums uit de pophistorie. We zijn er al jaren mee bezig. Het is net een wereldreis wat dat betreft. Ook een wereldreis kan soms ontzettend lang duren. Geldt eigenlijk ook voor deze albumtocht. En er zijn steeds meer radiostations die Car Classics uitzenden. Dus er zijn ook een boel mensen die maar steeds met de neus in de boter vallen. Met andere woorden midden in het alfabet. Of zelfs al bijna aan het eind van het alfabet. Maar als je alles nog een keer wil beluisteren, dat kan. Want de uitzendingen van Car Classics zijn terug te horen op heerdis.at. En ook nog op mixcloud.com. Kan zijn dat ik daar trouwens binnenkort vanaf ga. Maar op Heerdis, daar blijf ik sowieso nog wel even. Dus dan kun je alle afleveringen terug horen vanaf 2021. Want toen zijn we namelijk begonnen met dit albumalfabet. En we gaan er nog wel even mee door. Albums die beginnen met een letter S of met de T. Ze komen allemaal voorbij. Tusk, die hadden we. En we hebben bij de S nog een aantal albums staan die ik nog moet draaien. Ik kwam er zelfs nog achter dat ik nog één plaat er helemaal niet aan had toegevoegd. Die er wel in had moeten staan. Dus die heb ik op de valreep nog toegevoegd. Daar kom ik in het volgende uur op terug. Maar bij de S vinden we ook Synchronicity van The Police.
2: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
0: S. En King of Pain hadden we nog niet gehad.

Bye bye till the next time. Het is het openingsnummer van het album van T-Symatic uit 1981. En het is ook heel vaak de afsluiter geweest van de concerten van T-Symatic. En ook van Arno Hintjes toen hij zijn solo carrière begon. Hij heeft het nog lang gespeeld tijdens zijn concerten. Hele rauwe mix zit ik dit. Ook wel heel mooi eigenlijk. Een mix van New Wave. Ook wel een beetje blues. Funk zit er ook wel een beetje in. En dat maakt het toch allemaal wel heel erg apart. In ieder geval een mooi experiment van de belpop, want zo werd het in die tijd nog wel genoemd, in 1981. Dit is Elvis Costello. Ook dit is New Wave natuurlijk, hè. This Year's Girl, wat is hier?

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Nog niet zo heel erg lang geleden werd ik samen met Ronald Giphart bij Radio Veronica. En ik kan me nog wel herinneren dat hij mij toen wel toevertrouwde dat hij totaal niet trok eigenlijk. En als ik dit nummer hoor, dan begrijp ik dat een heel klein beetje. In die zin dat ik dit ook echt totaal geen Ronald Giphart nummer vind. Ik ken zijn smaak wel een heel klein beetje. Die heb ik daar bij Veronica destijds wel leren kennen. En ja, het is ontzettend Amerikaans dit. Heel erg glad, heel veel strijkers. En ja, dat is niet helemaal een nummer dat past in de smaak van Ronald. Maar ik moet wel erkennen dat ik het eigenlijk stiekem toch best wel mooi vind. Deze hit van Toto, Amerikaanse hit vooral. I Won't Hold You Back. Hier in Nederland was het de opvolger van Africa en de derde single. Maar het deed niet zo heel erg veel. Maar dat kwam ook omdat iedereen het album al gekocht had. Want volgens mij heeft die plaat nog wekenlang op één gestaan van de LP top 50. LP top 100. Ja, zoiets staat mij bij tenminste. Maar ik kan me vergissen. In ieder geval, het was een groot succes. Dus iedereen die dit nummer wilde hebben, die had de LP al. Goed, dat klopt niet van dit nummer, want dit werd namelijk een grote hit in Nederland. Nummer 1 in de nationale hitparade, nummer 2 in de Nederlandse top 40. Het staat op het album True Blue. Papa Don't Preach was ervan de eerste single. En zelfs de EO draaide dit, omdat het gaat over een dochter die haar baby wil houden. En dat, nou ja, goed.

0: Ik moet zeggen dat mijn preek langer duurde dan het intro van de dubber. Maar hoe zat het nou ook alweer? Nou, als je naar de tekst geluisterd hebt, dan hoor je dat het hier gaat over een meisje dat zwanger geworden is. Door iemand die haar, van wie ze ook trouwens officieel houdt. Hè? Ze zegt, ja, we houden van elkaar en we gaan de baby houden. Terwijl haar vader eigenlijk zoiets heeft van, joh, geef dat kind op, pleeg abortus. En wat gebeurde er? Jan van den Bos van de Evangelische Omroep vond dat zo'n mooi thema, zo'n goede tekst, dat hij dit nummer voor het eerst draaide bij de EO. En de EO-leiding die was het daar niet helemaal mee eens. Dit was trouwens ook nog voor Like a Prayer uitkomen, hoor. En die hebben toen Jan van den Bos, geloof ik, met de zweep behandeld. Ik weet niet meer precies wat er gebeurd is. Maar ze waren het er niet mee eens. En daarna heeft Jan van den Bos Madonna nooit meer gedraaid. Helaas. Maar goed, het is een goed nummer. En dat is het enige wat telt. Het staat op True Blue, Madonna en Papa Don't Preach.
1: Dit is de Album Top 100.
0: We gaan eens even kijken wat er is gebeurd in de Album Top 100. Een optelsom van alles wat gestreamd is. En wat ook verkocht is op CD en op LP. En dan kom je tot de volgende conclusie. Veel nieuwe binnenkomers, veel live platen ook die voor het eerst binnenkomen in de lijst. Zoals de live registratie op het festival Best Kept Secret van Eefje de Visser is nu ook op LP en CD verschenen. Staat op 95. Muscle Museum EP van Muse staat op 92 nieuw. En verder op 64 The Cure met hun Greatest Hits. En ja, er wordt weer een jubileum gevierd, want het is namelijk 25 jaar geleden dat deze verzamelaar voor het eerst uitkwam. Dus dat wordt gevierd met een mooi vinyl-exemplaar en natuurlijk ook op CD. Ethel Kane met Inbred staat op nummer 62, eerste week. En dan gaan we heel wat hoger naar 40. Daar vinden we een live registratie van Jeff Buckley, Live Alalipia. Op 40. Pink Floyd, live from the Los Angeles Sports Arena. April 26, 1975, staat op nummer 37. Dan nog een live registratie van Golden Earring, Swaddy Boot op 36. A Matter of Time, live at Madison Square Garden van Lofi, staat op 32. Op 28, Niall Horan featuring the RTE Concert Orchestra. 28, zei ik het al, ja. Op 25, live from Asbury Park, Springsteen and the E3 Band. En op 19, Outcast Town, of Outcast Town van Dame Bob. 17, de soundtrack van Cynthia Erivo, oftewel van Wicked One Wonderful Night. Ariana Grande is daarop ook te horen. Op 8, Bruno Mars, The Collaborations, dat is een verzamelaar met allemaal duetten. Dan op nummer 7, Zayn met Connor Cole. Op nummer 3 staat Swag van Justin Bieber. Op 2, Fleming, die is nieuw. Samen is leuker dan alleen. En Veel Kleine, Lil Kleine blijft staan op nummer 1. Goed, dat is een hele waslijst. Ik kan niet anders zeggen. Ik ga wat draaien van Dame Bob. Die staat vandaag op nummer 19 van de... Zeg het maar op.
1: Dit is de Album Top 100.
0: Dat wilde ik horen, dankjewel.

0: Het was wel duidelijk dat de Beach Boys af wilden van dat surf imago. En daarom dat ze het album Surf's Up noemden. Fantastisch album van de Beach Boys. En het titelnummer hoorde je. En er staan nog wel meer mooie dingen op wat dat betreft. Ja, ik vind het eigenlijk wel het beste album van de Beach Boys na Pet Sounds. Dus een aanrader. En we gaan er nog wel meer van draaien. Er staan ook nog een paar leuke nummers op die wat maatschappij kritischer zijn. Maar hier is nog wat meer surfmuziek. Ja. Als zeg maar, hoe noem je dat? Compensatie. Dat staat op Surfers Choice van Dick Dale. En dat is Deltones. Surf Beat. Uit 1962. Goed te passen om dit te draaien naar de Beach Boys, nietwaar?
1: Oh, yeah.

If You Were There. Het album heet 3 and 3 is van de Isley Brothers. En het is de eerste plaat waarbij ze met een zessen zijn. Want ze waren daarvoor altijd een trio. Maar toen kwamen er nog wat familieleden bij. En toen waren ze best wel een zes. En dat heeft geresulteerd in een fantastisch album. Er staan ook nog een paar covers op trouwens op deze LP. Zoals een nummer van James Taylor wat ze hebben gecoverd. Don't Let Me Be Lonely Tonight. Ook Listen to the Music staat erop. Wat je kent van de Doobie Brothers. Sunshine Go Away. Dat is van Jonathan Edwards. En ook Summer Breeze van Susan Croft staat erop. Die ga ik zeker nog draaien. En voor de rest ook nog een paar nummers die ze zelf schreven. Zoals Dead Lady. Die heb ik vorige week gedraaid. Dat is de hit, hè? En The Highways of My Life natuurlijk. Dat nummer met dat iconische piano-intro. Nou, daar kom ik ook nog wel een keer op terug. Dat lijkt me duidelijk. Song to the Siren. Dat is een nummer dat je misschien kent van This Mortal Coil. Maar dit is de originele uitvoering van de vader van Jeff Buckley, Tim Buckley. Staat op Star Sailor uit 1970. Meditatief.

Ja, dit is de originele mensen. Tim Buckley zong To The Siren, geïnspireerd door de Griekse mythologie. Je moet dan denken aan de sirenen uit de Odyssey van Homerus. Het gaat over een noodlottige overgave aan een onbereikbare of gevaarlijke liefde. Een fantastisch nummer, veel de malen ook gecoverd. Ja, natuurlijk, die van This Mortal Coil, dat is een heel bekende. Die vind ik fantastisch. Maar ook Robert Plant heeft het al een keertje opgenomen. En ook Brian Ferry, George Michael en Sidney O'Connor. Jazeker. Een heel erg beroemd nummer. En ja, een fantastisch nummer ook van die Tim. En je hoort dan ook gelijk waar Jeff de musicaliteit vandaan heeft. Jeff Buckley. Hè? 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. Dat is een beroemd boek. Dat ook in Nederland verkrijgbaar is trouwens. En daar draaien we iedere week weer een album van. Er is één radiostation dat dan de hele week lang van dat ene album nummers draait. Dat is namelijk het radiostation dat met Car Classics begonnen is. En dat item hebben we gewoon meegenomen. Dus dat wordt ook op alle andere radiozenders uitgezonden. Het ice-icoon of zo, de 1001 albums. En dat is dit keer de debuutplaat van The Cars. En dat is vooral in Amerika een heel beroemde LP. Hier in Nederland valt dat eigenlijk wel mee. Er staan een paar fijne nummers op. My Best Friend's Girl, dat is een heel bekend nummer. Jesse's Girl, hoe heet dat? Nee, dat is wel anders. Maar wat ook een heel bekend nummer is van dat album, hoewel wat heet bekend, dat is een plaat die het nog heeft geschopt tot steunplaat. Dat bleef het ook bij, want het is namelijk nooit een hit geworden. Frits Spits draaide het wel altijd in zijn avondprogramma, maar dat mocht niet baten. Maar dat vind ik eigenlijk persoonlijk het mooiste nummer van deze plaat. All Mixed Up, Bits and the Cars. Ice Gone.

Ja, zo eindigt hij echt. Deze plaat, deze murder ballad van PJ Harvey, To Bring You My Love, het derde album van deze zangeres. En ja, ze nam een beetje afscheid van, zeg maar, de punk die ze eerder maakte, of hoe je het ook wil noemen. En dit was dan wat meer een murder ballad. En inderdaad, ook Nick Cave had daar patent op, want die had namelijk een hele grote hit met Kylie Minogue. Dat was ook een murder ballad. En dit was er ook eentje dus. Een hele mooie. En ook een heel erg goed album van deze zangeres. Nou, ik ga nog even een klein stukje draaien van Stationary Traveler van Camel. Toch wel het nummer dat het meest gewaardeerd wordt van dit album door de lezers van de site musicmeter.nl. En nou, daar gaan we in ieder geval een flink stuk van draaien. Mooie plaat ook wel van Camel. Een plaat die gaat over mensen die vluchten van Oost naar West-Berlijn. Ja, misschien komt het ooit nog terug dat je weer moet vluchten vanuit Oost naar West-Berlijn. De droom van Poetin. Nou, dat zo het heet. Aan de andere kant van wat dan ook.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 2 van de 3 mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruise ship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. De cruise operator Oceanwide Expeditions stelt dat er momenteel een ernstige noodsituatie is aan boord van het Nederlandse cruiseschip. Ook een Duitse man overleed, 2 anderen aan boord zijn ziek. Bij 1 van hen is het hantavirus vastgesteld. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee doet onderzoek naar de aard van de melding. Agenten lopen zichtbaar rond in kogelwerende vesten, meldt het AD. De woordvoerder kan op dit moment niet zeggen wat er precies aan de hand is. Tot de ontruiming is besloten uit voorzorg. Vliegbasis Schilzerijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. In Moskou is afgelopen nacht een wolkenkrabber door een Oekraïense drone geraakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou zijn 2 drones neergehaald en heeft een derde een verdieping in een luxe woontoren geraakt. Zaterdag wordt in Rusland de dag van de overwinning gevierd. De Russische president Poetin zou een tijdelijk staakt het vuren voor die dag willen voorstellen. Het is niet bekend of Oekraïne zal instemmen met het bestand. En in Den Haag zijn 2 stolpersteinen vernield. Online heeft iemand een foto gedeeld waarop te zien is dat de messinglaag en de ingravering kapot zijn gekrast. Hij heeft er een bloemetje bij gelegd, opdat Salomon en Henriette vandaag niet vergeten worden, aldus degene die het bericht plaatste. De stolpersteinen worden al jaren in heel Europa neergelegd. Ze zijn bedoeld ter nagedachtenis aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het weer. Kans op flinke buien, soms ook met onweer. De maxima schommelen tussen de 15 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: Kong.
1: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
3: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links. Verderop links. Nee, rechts.
0: Car Classics.
4: Ik rij met je mee.
0: Album Alphabet.

0: Dat hij veel geschild op Stormfront zou het album Alphabet niet hebben gehaald. Maar hij staat er alsnog in, hoor.
1: Car Classics.
0: Want ik draaide die cd van de week thuis in mijn eigen cd-speler op mijn eigen stereo-installatie. Oké, onze stereo-installatie van mevrouw en mij. Ik hoorde hem en ik dacht, staat hij eigenlijk wel in de lijst? En ik kijk, nee, ik had hem er niet in gezet. Waarschijnlijk heeft deze plaat ook niet zulke hele goede recensies gehad. Dat hij het daardoor niet gehaald heeft. Maar ik vind het persoonlijk eigenlijk best wel een goed album van Billy Joel. Niet zo goed als bijvoorbeeld The Stranger. En ook niet zo goed als bijvoorbeeld 52nd Street. Maar wel een goed album. Dit staat er ook op, We Didn't Start the Fire. Hij schreef dit nummer nadat hij een gesprek had gehad met een jonge vriend van Sean Lennon. En die jonge vriend die zei, in de jaren 50 gebeurde er niets. Nou, Billy Joel die heeft dus gereageerd door dit nummer te schrijven. Met daarin een lijst. Met daarin opgezond alles wat er in de eerste 40 jaar van zijn leven is gebeurd. Dan moet je denken aan de periode 1949-1989. Al die gebeurtenissen die komen dus voor in de notendop. Gewoon als reactie. Ik moet wel zeggen dat, hoewel het een groot succes werd, nummer 1 in Amerika, Billy Joel nooit zo erg positief was over het nummer. Hij noemde de melodie verschrikkelijk. En hij vindt het nog steeds klinken als de boor van de tandarts. Ja, nou ja, goed. Ik moet zeggen dat ik dat nog wel vind meevallen, maar ik begrijp wel een beetje wat hij bedoelt. Het is natuurlijk niet representatief voor het oeuvre van Billy Joel, maar toch een goed nummer en sowieso naar het zekere album. Dat ga je nog wel horen in de komende weken, want ik ga hier nog wel meer van draaien.
1: Car Classics.
0: Een plaat die ook zeker niet mag ontbreken in dit albumalfabet en die bij de letter T staat, is de plaat van Tracy Chapman. En daarvan hoor je nu Baby Can I Hold You. Ook nog opgenomen door Boyzone, maar ja, alweer het origineel wat we gaan draaien vandaag in Car Classics. So.

0: 1975 komt dit album van AC/DC TNT. Dat was heel grappig, want TNT en ook dit Livewire wat je hoorde van dat album. We zijn later ook uitgebracht op High Voltage, dat album hebben we ook al gehad. Dus. Jack bijvoorbeeld staat ook op dit nummer, dit album TNT, maar ook op High Voltage, dus die hebben we ook al gedraaid. Misschien dat ik die nog wel een keer draai hoor in de komende weken. Wie zal het zeggen? Dit is Sheryl Crow.
1: This ain't no disco.
0: Dit is Sheryl Crow, zei ik ook.
1: It ain't no country club either.
0: All I wanna do.

Alsof er een engeltje over je trommelvlies fietst. Hè? Fantastisch nummer. Angel from Montgomery staat op Streetlights van Bonnie Raitt uit 1974. Geschreven door John Prine. Hij nam het zelf ook op een paar jaar eerder. En ik moet zeggen dat deze plaat, deze uitvoering wel gezien wordt als een van de allerbeste covers aller tijden. Ben ik het helemaal mee eens. John Prine zelf ook trouwens. En het grappige is dat Bonnie Raitt en John Prine dit nog steeds wel regelmatig zingen samen. Dus als Bonnie Raitt weer een concert geeft, kan het zomaar zijn dat ook John Prine ten tonele verschijnt. En dat ze dan samen dit duet zingen. Prachtig nummer. Daarvoor All I Wanna Do. En dat staat alweer op de eerste LP-CD van Sheryl Crow. Tuesday Night Music Club. Dat werd een groot succes. De meeste nummers heeft ze niet zelf geschreven van die plaat. Maar later heeft ze bewezen dat ze dat ook heel goed kan. Op het tweede album bijvoorbeeld. Daar is dat wel duidelijk te horen. Hè? Dan door met het album. Het derde album van Harold Melvin en de Blue Note. Daar staat ook Bad Luck op. Dit nummer. Dat ken je wel, hè? Pendergrass, de vocalist. Het album heet namens To Be True. Yeah.

0: af en toe is het heel leuk om bepaalde dingen te ontdekken op internet over bepaalde platen. Dit is Bad Luck van Harold Belvin en de Blue Notes met Tandy Pendergrass. En wat ik nooit geweten heb is dat Earl Young de drummer was. En dat die hi-hat die in de nummer voorkomt, die heel duidelijk erbovenuit hoort komen, dat eigenlijk veel te hard was te hard was gemixt eigenlijk. En ze kregen het ook niet meer goed. Maar ze hebben het dan toch maar zo uitgebracht. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Alleen uiteindelijk is dat dan wel bepalend geworden voor de disco. Zo kan het soms gaan. Dat wist ik helemaal op internet. Wist ik helemaal niet. Maar wel superleuk om dat te lezen en ook om te vertellen trouwens. Harold Melvin en de Blue Notes, het album wat ze uitbracht in 1975. Dat heet To Be True. En dat is toch wel een van de hoogtepunten van dat album, moet ik zeggen. Leuk om die weer een keer te draaien, nietwaar?
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: Nou, ga er maar voor zitten, want bijna de hele Vinyl 33 is gewoon eerste weeks. Allemaal nieuwe binnenkomers, tenminste bijna allemaal. Op 33 Robert Herzen, Isus Amigos. 32 John Frusciante, To Record Only Water for 10 Days. Die jubileum editie is dat trouwens. Hilary Duff, Mine, komt op nummer 31 nieuw binnen. En Bring Me The Horizon, Low Files op 30. Een verzamelaar, het beste van 30 jaar Studio 100 op 29. Daar ben je klaar mee. Excerpts From Outside heet de plaat van David Bowie die we op 28 aantreffen. En de grootste hits van de Kinderen voor Kinderen op 26. 24 is voor Porcupine Tree, We Lost The Skyline. De live uitvoering van Moon Safari van Air, die Athens of the Athens Concert, opgenomen in Athene, die staat op 23. Op 22 Outcast Town van Double Bob. En op 21 de live registratie van Evie de Visser, opgenomen bij het Best Kept Secret Festival. Nummer 19, die is ook nieuw. Mark Knopfler en Emmylou Harris, All The Road Running. Interessante editie, 20 jaar geleden kwam die voor het eerst uit. Muscle Museum EP van Muse op 17. Madonna met The Confessions Tour op 16. 14 is van Fleming, Samen is leuker dan alleen. Op 13 Inbred van Ethel Kane. Kuma Hey, K3 op 12. 10, Jeff Buckley, Live at Olympia. Dat is de zoon van Tim Buckley die we in het vorige uur nog gedraaid hebben. Dan op 8, Pink Floyd, Live from the Los Angeles Sports Arena. Opgenomen in 1975. Zane, Conaco op 7. Op 6, Zwollywood van The Golden Earring. Op 5, Lofi, A Matter of Time, Live at Madison Square Garden. Niall Horan met de RTE Concert Orchestra, Flicker op 4. Nummer 3, Live from Asbury Park, Springsteen en de Isbury Band. Nummer 2, de soundtrack van Wicked, One Wonderful Night. Live uitgevoerd met onder andere Ariana Grande en Cynthia Erivo. En wat staat er op nummer 1? Dat is een verzamelarm met de samenwerkingen die Bruno Mars is aangegaan. Dan moet je denken aan dat web met Lady Gaga bijvoorbeeld. Natuurlijk met B.O.B. Maar ook met, hoe heet hij ook weer, Mark Ronson. Uptown Funk staat daar namelijk ook op. En die gaan we vandaag draaien. De bovenste beste in de Vinyl 33.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 2 van de 3 mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruise ship komen uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zou gaan om een echtpaar van 69 jaar oud, meldt Omroep Friesland. De cruise operator Oceanwide Expeditions stelt dat er momenteel een ernstige noodsituatie is aan boord van het Nederlandse cruiseschip. Ook een Duitse man overleed, 2 anderen aan boord zijn ziek. Bij 1 van hen is het hantavirus vastgesteld. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Zowel de politie als de marechaussee.
0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 2 van de 3 mensen die zijn overleden na een mogelijke virusuitbraak op een cruise ship komen uit het Friese.
0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast.

0: heb al stiekem de singletje gepakt.
1: Weet je waarom? Omdat namelijk als je de cd erbij pakt en je draait vanaf de cd dit nummer, dan hoor je nog aan het begin een stukje Tug of War, waar het nummer op staat. Openingsstuk van dat album. En dat loopt dus eigenlijk min of meer over in dit nummer. Maar ja, ik dacht bij mezelf, ja, ik had natuurlijk ook die twee nummers achter elkaar kunnen draaien, maar ik denk, dat doe ik toch niet. Want op de een of andere manier vond ik dat niet zo heel veel toevoegen op de een of andere manier. Maar ik ga Tug of War sowieso ook nog wel een keer draaien van deze plaat van Paul McCartney. Geproduceerd door George Martin en Ringo Starr, die drumde ook nog een keer mee. Dus het was een soort halve Beatle-reunie. In ieder geval hartstikke goed nummer dit, van dat album. Daar staat nog een duet op met Stevie Wonder. Twee duetten met Stevie Wonder zelfs. Zelfs Ebony and Ivory, dat draai ik wellicht ook nog wel. Persoonlijk heb ik dat nooit zo'n heel slecht nummer gevonden. Ook al zal het niet iedereen het daarmee eens zijn, maar dat maakt niet uit.

even vergeten hoe die uitnodigde. Wat is dit ongelooflijk goed, zegt. Het staat op Super Unknown, muziek van juist Soundgarden. Fell on Black Days is ook nog op single verschenen. En geen hit in Nederlands, maar een ongelooflijk goed nummer. En we gaan er ook uit met een ander heel erg goed nummer van het album, het 33e album van James Brown. There It Is. Talking Loud and Say Nothing. Nummer dat eigenlijk een soort aanklacht is tegen opportunisten. En ook politici die geen flauw idee hebben wat burgers meemaken in het echte leven. Nou, vind ik een mooie afsluiting. Ik spreek je volgende week weer. Goeie week. Hoi.

0: wereld in 2 minuten. Dit is de wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits is goed op gang gekomen. Er staat ruim 400 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen zit een gat in het wegdek. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging is een half uur. De A4 Rotterdam Amsterdam bij Knobbert Hof liet een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. Dan gebeurt er ook nog net een ongeluk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens voor Westervoort. De rechte rijstrook is daar dicht en er staat 5 kilometer file met ruim 3 kwartier op onthoud. A28 Amersfoort-Zwolle, daar is bij Zwolle Centrum ook een gat in het asfalt terug of gekomen. De spitsstrook is dicht, vertraging een half uur. En tenslotte...

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in volle gang en verspreid over het land zijn het vooral ongelukken die voor behoorlijk wat vertraging zorgen. Wat verder opvalt is de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna 3 kwartier. Een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Duitsland. Dat gebeurt op de hoogte van Westervoort. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. A27 Utrecht-Breda voor Werkendam is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Ook hier is de vertraging ruim 3 kwartier. A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Leusden ligt er veel water op het wegdek. 2 rijstroken dicht, vertraging bijna 1 uur. A28 dan, Amersfoort richting Zwolle. Daar is bij Zwolle Centrum ook een gat in het wegdek ontstaan. De spitsstrook is daar dicht, vertraging 1.5 uur. En tenslotte de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid... voor de aansluiting met de A4 bijna 3 kwartier op onthoud. En dat komt door het eerdere ongeluk op de A4.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim €1 miljard. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. De Verenigde Arabische Emiraten melden een raketaanval vanuit Iran. Volgens Defensie zijn 3 kruisraketten onderschept en viel een 4e in zee. Ook zou een Iraanse drone een brand hebben veroorzaakt in Fujairah. Daar staat een industrieterrein in brand, zeggen de lokale autoriteiten. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Wel meldde dat land vandaag een Amerikaans fregat te hebben beschoten in de straat van Hormuz. Maar de VS ontkent dat er schepen van de Amerikaanse marine zijn geraakt. Minister Heijnen van Financiën wil dat de handelsdeal tussen de VS en de EU gewoon doorgaat, ondanks nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS kondigde een heffing van 25% aan op auto's uit Europa, terwijl er 15% was afgesproken. Heijnen noemt dat wapengekletter en zegt dat niemand hierop zit te wachten. Volgens hem wordt er hard gewerkt aan een oplossing met president Trump en is hij daarover voorzichtig positief. De EU houdt alle opties open, maar wil de onderhandelingen niet verstoren. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondgenoten. Europa werkt wel aan alternatieven, maar die laten nog jaren op zich wachten. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits bestaat vooral uit relatief korte dagelijkse files, maar op een aantal plekken is het behoorlijk mis met veel vertraging. Te beginnen de A2 Amsterdam richting Den Bosch bij knooppunt Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is opgelopen tot ruim 30 minuten. En daardoor ook een flinke file op de A27 van Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen ook 14 kilometer file met ruim 30 minuten vertraging. Verder dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij Nieuwegein is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging 20 minuten en er staat zo'n 4 kilometer file. Dan is er water op het weg terechtgekomen op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Voor Leusden 9 kilometer met 1 uur oponthoud. De linker rijstrook is daar dicht. De A28 Amersfoort richting

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files worden voorzichtig aan alweer korter, maar op een aantal plekken nog behoorlijke vertragingen, zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Alphen Everdingen is het wegdek in slechte toestand. Er is daar een gat in het asfalt ontstaan. De rechterlijn is ook eens dicht. De vertraging een half uur. En daardoor ook een half uur oponthoud op de A27 van Almere naar Gorkum. Ook voor knooppunt Everdingen. En er staat daar 14 kilometer file. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12 6 kilometer file met drie kwartier vertraging.

Radio Vent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het centrum van de Duitse stad Leipzig is er een auto ingereden op voetgangers, waarbij er direct 2 doden vielen. Minstens 8 mensen raakten gewond, van wie er 1 ernstig aan toe is. De 50-jarige bestuurder is aangehouden door de politie. Het is nog onduidelijk of het om opzet of om een ongeluk gaat. Het incident gebeurde op de drukke Grimmaischestrasse. De burgemeester van Leipzig spreekt van een diep tragische gebeurtenis en betuigt zijn medeleven aan de families van de slachtoffers. De Spaanse politie heeft een vrachtschip onderschept met mogelijk de grootste cocaïnevangst ooit. Aan boord lag tussen de 30 en 45.000 kilo cocaïne met een waarde van ruim 1 miljard euro. Interpol vermoedt dat de Nederlandse topcrimineel Bolle Jos Leidekkers daarbij betrokken is. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het schip kwam uit Sierra Leone en werd bij Marokko geënterd door de Guardia Civil. De bemanning is opgepakt, onder wie ook Nederlanders, en het schip ligt nu in Gran Canaria. Een automobilist in het Brabantse Uden is opnieuw aangehouden nadat hij met een pruik op probeerde om de politie te misleiden. Hij mocht namelijk niet achter het stuur zitten omdat zijn rijbewijs een dag eerder was ingenomen. De politie van de gemeente Maashorst had hem toen betrapt op rijden onder invloed. Ondanks zijn vermomming werd hij meteen herkend bij een nieuwe verkeerscontrole. De man is opnieuw opgepakt, nu is ook zijn auto in beslag genomen. De politie spreekt van een opvallende, maar wel kansloze actie. En Duitsland wil sneller eigen lange afstandsraketten gaan ontwikkelen nu de Amerikaanse steun uitblijft. De VS leveren voorlopig geen Tomahawk-raketten, terwijl Rusland Europa wel bedreigt. Volgens Berlijn mag er nu geen gat ontstaan in de afschrikking richting Moskou. De Amerikanen hadden eerder beloofd om die Tomahawk-raketten in Duitsland te plaatsen. Die plannen zijn nu van tafel en dat zorgt voor onrust bij de bondgenoten. Europa werkt wel aan alternatieven, maar die laten nog jaren op zich wachten. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is zo goed als voorbij. Er staan nog wel een paar opvallende files. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Afrit Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging 20 minuten. En daardoor ook vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen is daar 12 kilometer file. Nog met ook 20 minuten oponthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Ter hoogte van knooppunt Hofvliet. 2 rijstroken zijn daar dicht. Vertraging 1 kwartier. A59 Den Bosch richting Oss. Daar is bij Oss de rechterrijstrook en de afrit dicht door gesprongen waterleiding. Vertraging 1 klein kwartier. En tenslotte de A325 Nijmegen richting de Duitse grens. Bij Nijmegen 2 kilometer file met 25 minuten oponthoud.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging nog op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen is een gat in het wegdek ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 10 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij het Harde is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit gaat zeker tot vanavond 10 uur duren. En de A59 Den Bosch richting Os. Bij Os is de afrit en de rechterrijstrook dicht. Dit komt door een gesprongen waterleiding. De vertraging is 5 minuten.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op de Dam in Amsterdam is de nationale dodenherdenking bezig in een gespannen sfeer. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima legden traditiegetrouw een krans bij het monument voor de 2 minuten stilte. Vlak voor de jaarlijkse herdenking greep de politie in bij een kleine demonstratie op het plein. Activist Frank van der Linden werd samen met anderen van de Dam afgevoerd. De politie liet hun bordjes met leuzen niet toe in de aanloop naar de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen op de Dam. In de Duitse stad Leipzig is een auto ingereden op een groep mensen waarbij 2 doden zijn gevallen en nog eens minimaal 22 gewonden. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde in een drukke voetgangerszone bij het centrum. De bestuurder, een jonge man, is aangehouden door de politie. Volgens de autoriteiten heeft hij mogelijk mentale problemen. De politie van Leipzig onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft vandaag om aandacht gevraagd voor de rol van vrouwen in de oorlog. Volgens haar staan vrouwen niet aan de zijlijn, maar juist vaak vooraan. Ze benadrukte dat het geweld tegen vrouwen in conflicten al eeuwenlang voorkomt. Ook nu nog worden vrouwen wereldwijd slachtoffer van onderdrukking en geweld. Halsema zei dat de vrijheid samenhangt met de positie van vrouwen. Er liepen honderden mensen mee in een stille tocht in Amsterdam. En de douane heeft op Schiphol 6 gifkikkers gevonden in een prullenbak bij het toilet. De dieren waren waarschijnlijk bedoeld om gesmokkeld te worden naar het buitenland. Een passagier sloeg alarm nadat hij een kikker zag in de vertrekhal. Bij controle bleken er meerdere kikkers in een bakje te zitten. Vermoedelijk heeft de smokkelaar ze gedumpt vlak voor de security check. De kikkers zijn inmiddels overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en daarna naar een opvang gebracht. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen vertragingen meer, maar wel een wegafsluiting. De A28 Zwolle Amersfoort die is op dit moment nog altijd dicht tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde door een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. En let op, dit gaat tot vanavond 10 uur duren.

0: voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Amsterdam is de 2 minuten stilte tijdens de nationale herdenking op de Dam rustig verlopen. Wel was kort ervoor in de verte een schreeuw te horen. De politie hield vooraf 8 mensen aan die protestteksten bij zich hadden. Volgens getuigen werden zij rustig van het plein afgevoerd. De herdenking op de Waalsdorpenvlakte begon traditioneel met een stille tocht en daarna het luiden van de boerdonklok. Vervolgens werden er kransen gelegd bij de plek waar tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 250 mensen werden geëxecuteerd. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. Ondanks de aankondiging gingen de gevechten door met dodelijke aanvallen in Oekraïne. In de stad Mereva kwamen meerdere mensen om het leven bij een grote raketaanval. Ook raakten daar tientallen mensen gewond en ontstond er grote schade. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen in de wijk Hoogvliet. De man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Agenten grepen in volgens een speciale procedure voor gevaarlijke situaties. Op straat is een vuurwapen aangetroffen, maar wat er precies gebeurde in de havenstad is nu nog onduidelijk. De politie zegt dat het onderzoek nog volop loopt. De Rijksrecherche onderzoekt ondertussen het schietincident, zoals altijd gebeurt bij politiegeweld. En Haribo heeft vorig jaar recordverkopen behaald met een groei van 4,5%. Volgens het bedrijf kiezen consumenten vaker snoep in plaats van chocolade door de hoge cacaoprijs. Ook nieuwe producten hebben bijgedragen aan de stijging. Vooral jonge volwassenen kopen vaker het kleurrijke fruitsnoep. Haribo breidt daarmee zijn marktaandeel wereldwijd verder uit. Een eerdere terugroepactie in de Benelux van cola-snoepjes met mogelijk cannabis erin had volgens het bedrijf weinig invloed op de verkoop. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuiden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De man die in het Duitse Leipzig met een auto op mensen inreed en 2 doden veroorzaakte, is een 33-jarige Duitser met vermoedelijk psychische problemen. Volgens de burgemeester wordt uitgegaan van een daad in een toestand van woede en verwarring. Er vielen zeker 20 gewonden voordat de auto tot stilstand kwam. De politie heeft de verdachte gearresteerd en onderzoekt zijn motief. Over een mogelijke huiselijke ruzie die eraan vooraf ging of een verband met andere incidenten is nu nog niets duidelijk. In heel Nederland is vanavond om 8 uur 2 minuten stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers en gevallenen. Op de Dam in Amsterdam waren duizenden mensen aanwezig bij de nationale herdenking met de koning en koningin. Vooraf werden daar kransen gelegd. Ook op andere plekken, zoals de Haagse Waalsdorpervlakte en Kamp Amersfoort, waren herdenkingen. De treinen kwamen 2 minuten tot stilstand. De herdenkingen verliepen over het algemeen rustig en zonder bijzonderheden. Rusland heeft een eenzijdig staakt-het-vuur aangekondigd voor 8 en 9 mei vanwege de dag van de overwinning. Tegelijk waarschuwt Moskou dat Oekraïne niet mag reageren, anders volgt er een grote raketaanval op Kiev. Ondanks de aankondiging gingen de gevechten door met dodelijke aanvallen in Oekraïne. In de stad Mereva kwamen meerdere mensen om het leven bij een grote raketaanval. Ook raakten daar tientallen mensen gewond en ontstond er grote schade. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En in de Braziliaanse plaats Belo Horizonte zijn zeker 2 doden gevallen doordat een sportvliegtuigje tegen een gebouw is gevlogen. Het gaat volgens Braziliaanse media om de piloot en de co-piloot. De andere inzittenden van het toestel raakten mogelijk gewond. Het is niet duidelijk hoeveel personen er precies in het sportvliegtuigje zaten. Ook over de toedracht van het ongeluk zijn er nog veel vragen. Onderzoek naar de oorzaak van de crash moet daarover uitsluitsel geven. Het weer, kans op flinke buien, soms ook met onweer. Het noorden en westen houden het vrijwel droog. Vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. De man die in het Duitse Leipzig met een auto op mensen inreed en 2 doden veroorzaakte is een 33-jarige Duitser met vermoedelijk psychische problemen. Volgens de burgemeester wordt uitgegaan van een daad in een toestand van woede en verwarring. Er vielen zeker 20 gewonden voordat de auto tot stilstand kwam. De politie heeft de verdachte gearresteerd en onderzoekt zijn motief. Over een mogelijke huiselijke ruzie die eraan vooraf ging of een verband met andere incidenten is nu nog niet duidelijk. In heel Nederland is vanavond om 8 uur 2 minuten stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers en gevallenen. Op de Dam in Amsterdam waren duizenden mensen aanwezig bij de nationale herdenking met de koning en koningin. Vooraf werden daar kransen gelegd. Ook op andere plekken, zoals de Haagse Waalsdorpervlakte en Kamp Amersfoort, waren herdenkingen. De treinen kwamen 2 minuten tot stilstand. De herdenkingen verliepen over het algemeen rustig en zonder bijzonderheden. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, vannacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt-het-vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws. We could break.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.